0: l'achat, à la vente.
1: Nodig voor je vakantie.
2: 7 days a week. Got the best music ever made.
3: Wat is een goedkoper?
4: L'info.
5: Une arrestation à...
6: Radio KIF 9738.
7: Radio Campus. L'enfer, c'est les autres.
8: Do you have travel insurance?
9: Men har avdött.
8: Do you have property?
9: No, miss.